Ah, as ik het op een kappersje bedoelde leren. Die leren is het gewoon, als je niet op ons staat, dan is het niet. Dat is blijven.